luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsiter Regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekijn. Sneun om 15:30.

lijsten naar uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nieuwe app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's waarom lustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Radio
1: Spannenburg. En dit is weer een bouwvakker. Het weer een echte nien. Zoals hoeren op een steiger. Bij Grietje op het hien. Gluren troch de ruten. Als Grietje haar omklaait. Je mag er ook niet bij wezen. Wat

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen, stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

Voor stalwitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
2: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
1: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
3: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
1: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen buien. Later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

En ik kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me. En je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand

uren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone is...
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is 8 uur.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
3: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
2: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
4: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
2: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
5: Ja. Welkom Afslag Maandag, aflevering 256, die van 30 en 31 augustus 2026.
6: We gaan er weer tegenaan.
5: Gaan we er tegenaan?
6: Ja, hatschig idee, vooruit met de rijt.
5: Alrighty. Nou, dit is lekker. Dit is Eric Clapton, Forever Man.

0: Tegenwoordig zou je het via een WhatsAppje doen, hè? Of een sms'je nog, als je heel oldschool bent. Maar, nou lukt het.
1: De microfoon even
0: Daar zit ook wat heel los. Ja, zoals ik heb tegenwoordig doe je via een WhatsAppje, hè? Niet meer via een SOS.
1: Nee.
0: Ja, behalve morsecode, hè?
1: Rooksignalen, hè? Dat kan ook.
0: Ja, precies. Nogmaals welkom, aflevering 256. Dit zit erin.
1: Nou, de Sint Niks te merken staat voor de deur. Met ja, natuurlijk mooi. Als hoogtepunt de allegorische optocht. Uiteraard is Spannenburg erbij.
0: Natuurlijk.
1: Live en clandestien. We gaan namelijk maar met twee mensen daar naartoe. Dus wij vallen niet op in de massa.
0: Maakt niet uit. We zijn aanwezig. Daar gaan we.
1: We zijn erbij.
0: Ja.
1: Het programma nemen we eventjes met je door. We hebben ook nieuws uit de regio. Als je boer bent, misschien is het je wel opgevallen. Veel ratten. Rattenbestrijder Albert Hofstra uit Alkmaar Rijp. Die spreekt zelfs van een plaag.
0: Een plaag?
1: Ja. Hoe dat kan. Dat zoeken we uit in deze aflevering.
0: Okay.
1: Het weer. Ja, er staat een gure maandag op de planning. Veel buien. Maar de rest van de week is het eigenlijk prima weer. Licht wisselvallig. Heel af en toe een buitje. Maar meestal is het gewoon droog. En een stevige wind uit het westen, de hele week.
0: Ook al last van, een stevige wind uit het westen.
1: Dat bedoel ik maar. Ja.
0: Derde platenaard is altijd vinyl.
1: Zekers. Ik heb hier wel mooi zo gevonden uit het rijke archief.
0: Ja, het komt bij mij thuis weg deze keer.
1: Oh.
0: Dat is kwaliteit.
1: Ja, ik zou het zeggen, want als de LP's hier uit het hok komen, dan zien ze er altijd verlept uit.
0: Ja. Yeah.
1: Maar het gaat om de kwaliteit van de groef en de naald.
0: It's fooled around and fell in love.
1: Is dat zo?
0: Van Elvin Bishop.
1: Ja, fun fact, Elvin Bishop zingt dit niet zelf.
0: Nou ja, zeg.
1: Ja.
0: Wie dan wel?
1: Mikey Thomas.
0: Oh.

0: Mister Kiri op Radio Spannenburg. Leuk dat je luistert naar Afslag Maandag. Het is inmiddels 10 minuten voor 8:30. En dat betekent maar één ding.
1: Feest.
0: Altijd weten bij ons.
1: Feest. Want er zit niks te merken. En de feestweek van Echt in de Brug die gaan beginnen. Over die laatste straks meer. We beginnen bij Sint-Niek. De 74ste editie van de Sint-Niks te merken. Met natuurlijk de allegorische optocht als hoogtepunt op de donderdag. Waarbij je allemaal praalwagens door het centrum van het dorp trekken. Die tocht is om 10 uur 's ochtends en om 8:30 's avonds. En dan doen ze 2 keer een ronde. Dus mis je de eerste ronde, dan kun je nog een keer. En er zijn allemaal muziekkorpsen die dat weer dan muzikaal opluisteren. Moet je kaarten voor kopen, anders kom je er niet in. Allegorischeoptocht.nl. Maar het is het geld meer dan waard, want het dorp die doet zijn stinkende best om daar prachtige wagens van te maken. Vrijdag, dan zijn er allemaal kinderactiviteiten. Er is een voorstelling van een theatergroep die de... theatergroep... Theatra, die komt langs. Jeetje, wat een naam. Voor ouderen is er om 2 uur de Frieske Midje met muziek van Griets en Griezen. Dat is in het Salencentrum. En vrijdagavond is de autopuzzeltocht. Daar zometeen ook meer over. En vrijdagavond om 10 uur is er vuurwerk. Zaterdag dan is om 10 uur het ringfietsen aan de Gaastweg. Daar moet je 16 jaar voor zijn om mee te doen. En ook om 10 uur begint de Merkenkeertspartij. Die wordt op het Renado-terrein gehouden. Vanaf 2 uur de volksspelen en het touwtrekken op het plein voor deelnemers van 12 tot 15 jaar. En voor teams van 6 personen vanaf 16 jaar.
0: Ja, tijdens de feestweek van Sint-Nicolaas gaan organiseren de feestcommissies en MAC de Walden op vrijdag 4 september een puzzelrit voor auto's en motoren. Ervaring is niet nodig om mee te doen. Het inschrijfgeld bedraagt €7 per voertuig. Dat is ongeacht het aantal inzittenden. Inschrijven kan tussen 6 en 7 avonds. Het zijn 3 klassen. De beginnersklasses voor deelnemers aan Sint-Nicolaas gaan een beginnersklasse voor deelnemers buiten het dorp en een C-klasse voor gevorderden.
1: Dan de feestweek van Echt in de Brug. 6 september, dan gaat die van start. Dat is al aanstaande zondag. Duurt een weekje. En gedurende de week staan er allemaal verschillende activiteiten. Op het programma die aftrappen is dus zondag. Dan is de tentkerkdienst. En later op de zondag dan wordt er een oriëntatierit gehouden voor deelnemers. Met een auto, een fiets. En je kan zelfs met je racefiets meedoen. Volgende week in Afslag Maandag. Dan hebben we meer over het programma van de rest van de week.
0: Oké. Zometeen.
1: Het weerbericht voor de komende week. En dat wordt een uitgebreid weerbericht, kan ik je vertellen. Want er zit van alles weer tussen.
0: Ik zie het.
1: Wind, regen, zon.
0: Een mengelmoes.
1: Een mengelmoesje.
0: De dol op mengelmoesjes. Zometeen de muziek van Shake. You Know I Love You. Maar eerst Creedence Clearwater Revival. Up Around the Bend.

0: plaat die in 1976 verscheen. Kwam niet verder dan een tipparade. Twee jaar later, in 1978, werd hij opnieuw populair. Dat kwam door NOS Radio Tour de France. Toen haalde hij opeens de top 40.
1: Nou, ongekend,
0: dat is ongekend inderdaad. En deze man die nam het op. Maar hij kon nog maar een paar woorden Frans. En dat was You Know I Love You, oftewel Tu Sais Je T'Aime. Meer dan dat kon hij ook eigenlijk niet spreken op dat moment. Radio Spannenburg, dat is wij naar luisteren. Tijd geworden voor het weerbericht. We zijn een beetje aan de vroege kant.
1: Maar
0: dat
1: het weerkoortje is er gewoon.
0: Die is er gewoon. Ja, ik hoor het inderdaad. Fantastisch.
2: Radio Spannenburg.
0: Ja, komt u maar.
3: Maandagochtend, dan kunnen we buien verwachten. En daarbij is kans op een klap onweer. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind maakt het herfstachtige weerbeeld compleet. Langs het IJsselmeer is de wind krachtig tot hard. En dan zijn er ook kans op windstoten. 65 km per uur kan aangetekend worden. Temperatuur ligt rond de 17 à 18 graden. Tijdens buien dan daalt de temperatuur een paar graden. Maandagmiddag dan trekken er ook nog buien over het land. Lokaal met een klap onweer. En wanneer het een tijdje droog is, dan kan de zon nog even doorbreken. Veel zal het alleen niet heel veel voorstellen. De wind die is maandagmiddag matig tot vrij krachtig. Vlagerig ook uit het zuidwesten tot westen. En langs het IJsselmeer waait het nog steeds krachtig. Uiteindelijk 18 graden maximaal als temperatuur op de maandag. Maandagavond dan neemt het aantal buien af. Worden zo dus ook wat minder fel. De wind is matig van kracht. En de temperatuur daalt in de nacht naar dinsdag naar 16 graden. Lokaal kan er ook nog een mistbank ontstaan. Dinsdag is het in de ochtend droog met wolkenvelden en wat zon. Plaatselijk kan het aan het begin van de ochtend mistig zijn. En er zou nog een laatste bui kunnen vallen, maar dan is dat ook daarnaast ook gewoon klaar. In de middag is het zonnig en blijft het droog door 20 graden en er staat een matige westenwind. Dinsdagavond gaat het flink... je wou gaan zeggen regenen, maar de zon gaat flink schijnen dinsdagavond. Helder avond dus, heerlijk weer. Maar de zon gaat al wat sneller onder, dus het wordt ook snel wat frisser. 15 tot 17 graden dinsdagavond. In de nacht naar woensdag dan daalt de temperatuur. In het binnenland naar 11 tot 14 graden en aan de kust 17 graden. Woensdag ontstaan er bij ons in het noorden een paar lichte buien. En dat terwijl het in het zuiden en oosten overwegend droog is. Met in de ochtend enkele mistbanken. Af en toe schijnt de zon woensdag en dan wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Donderdag is er vrij veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Het wordt 20 graden bij ons in het noorden. Vrijdag is het wisselvallig weer met wolkenvelden, enkele buien tussendoor wat zon. En bij een overwegend matige westenwind wordt het zo'n 21 graden. Dan het komende weekend, dan blijft de wind uit het westen waaien. Dan zouden er nog een paar buitjes over de Noordzee aangevoerd kunnen worden. Maar het is eigenlijk veelal droog en er is ook ruimte voor de zon. En dan wordt het zo'n 20 graden.
0: Hartstikke mooi. Gaan we even kijken naar de weerspreuk van deze week.
3: Is het 1 september heerlijk weer? De herfst zal mooi zijn, evenzeer.
0: Hij sloeg weer helemaal nergens op.
3: Nee. Wat wordt het dinsdag? Oh ja, dinsdag wordt mooi weer.
0: Dus?
3: Nou ja, dan zal het een prima herfst dus zijn.
0: Mooi.
3: Het zal.
0: Dan houden we daarbij. Zometeen in afslag maandag.
3: Hebben we een nieuws uit de regio. Veel ratten momenteel in de provincie. De rattenbestrijders hebben het er maar druk mee. En volgende week wordt er gefietst voor het goede doel. Dit is het goede doel.
0: Nee, deze week kwam wel bekend dat Dolly Parton is overleden. Nou ja, zij is al veel op de Nederlandse radio. Ja. Wij doen ook even mee. Maar wel een duet natuurlijk met Kenny Rogers. Ja. Idols in the Stream. Straks ook het goede doel, speciaal voor Ronald. Alleen voor Ronald dan, hè. De rest van luisteraars radio uit. Baby.

0: Oké, okay, nou, van het goede doel. Speciaal voor Ronald in dit geval. Ben je er blij mee geweest?
1: Zeker.
0: Nou, daar ben ik blij mee. Dan gaan we naar het nieuws uit de week. Mijn draaiboek lag een kilometer verderop, maar ik heb inmiddels alweer. We gaan naar Swinfun.
2: Ja, want bij het sportcomplex in Jouren, daar heeft zondagmiddag een ernstig incident plaatsgevonden. Over de toedracht van dat incident is op dit moment nog niets bekend. Hulpdiensten die zijn om 3:30 ter plaatse gekomen. 2 ambulances, meerdere politieeenheden werden met spoed ingezet om hulp te verlenen. Vanwege de ernst van de situatie was er ook een traumahelikopter opgeroepen. Het sportcomplex is niet ontruimd en verdere informatie over de toestand van het slachtoffer of de oorzaak van het incident is op dit moment ook nog niks bekend.
0: In Friesland wordt er momenteel opvallend veel ratten gesignaleerd. Rattenbestrijder Albert Hofstra uit de Akma Rijp die spreekt zelfs van een plaag. En volgens hem komen de dieren door de aanhoudende droogte massaal af op boerderijen waar volop voedsel te vinden is. Hofstra gebruikt geen gif, maar bestrijdt de ratten met een luchtbugs en een warmtecamera. In sommige nachten schiet hij wel 70 ratten, net zoveel als hij vorig jaar soms in een hele maand tegenkwam. Alleen al afgelopen maand liep dat aantal op ongeveer tot 500. De bestrijder verwacht dat de overlast voorlopig nog wel even aanhoudt.
2: De politie die is op zoek naar getuigen van een poging tot een bedrijfsinbraak aan de Midstraat in Jouren. Die inbraakpoging die vond plaats in de vroege ochtend van donderdag 27 augustus rond 4:30. Volgens de politie waren daar minimaal 2 personen bij betrokken. Mogelijk zijn ze na de mislukte inbraak weggereden in een lichtgekleurde Volkswagen Golf. Die zou dan richting de sportvelden zijn gereden. De politie die vraagt mensen die tussen 4 en 5 uur 's nachts iets verdachts hebben gezien of gehoord hebben, zich te melden. En ook camerabeelden, foto's of andere informatie kunnen helpen bij het onderzoek.
0: En volgende week zaterdag stapt Ronald Kleinster uit Heerenveen op de fiets voor een bijzondere uitdaging. Hij rijdt de Elfstedentocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar Parkinson. Met de actie wil hij aandacht vragen voor de ziekte waar zijn vrouw mee te maken heeft. Ronald die hoopt met zijn tocht niet alleen zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen, maar ook meer bewustwording te creëren voor de impact van Parkinson op patiënten en hun naasten.
2: Meer nieuws op onze website rtvspannenburg.nl of download onze app. Daarin beelden van het Shanty-festival van afgelopen zaterdag. Daar deden 3 Friese Shanty-koren aan mee en eentje zelfs helemaal uit Harderwijk.
0: Kijk eens aan.
2: Ja, het was een gezellig gebeuren daar.
0: Dat is mooi. Zometeen, straks gaan we het hebben over het trio Veldbergen die naar Balk komt.
2: Hier is de muziek van Keen.
0: Dit is Somewhere Only We Know.

0: Oh, heerlijk. De Moody Blues naam, just a singer. En dat is een haakje staat dan weer netjes in een rock'n'roll band. Nou, dat is mooi.
1: Details.
0: Wat zei jij?
1: Hele belangrijke details.
0: Ja, dat vind ik ook. Zometeen. Nee, we hebben nog een gewoon bericht.
1: Ja, we beginnen nog. Ja, ik had het Veldbergen trio had ik nog beloofd. Ja. Die komen naar Brehoes. En dat is de kerk aan de Van Zinderenstraat. Vrijdagavond 4 september. Als onderdeel van de concertserie Muziek aan de Luts. Nou, dat trio dat bestaat uit klarinetiste Nicole van Jaarsveld. Hornist Henk Veld. En pianiste Angelique Heemsbergen. En samen brengen ze het programma Duitse Virtuozen.
0: Ja, mooi.
1: Met onder andere werken van Reineke, Jenner en Solbeck. Daarnaast klinkt een horensolo van Frans Strauss en worden de lyrische legenden van Dvorak uitgevoerd. Het concert dat is vrijdagavond om 8 uur. Gratis toegang, maar wel een collecte na afloop.
0: Oké. En dan nu wel zometeen.
1: Straks in Afslag Maandag. Sint-Johannescha en Rotsterhoude. Die staan zaterdag samen in het teken van het Abe Schipkop Straatfestival. Komt allemaal muziek en bijzondere activiteiten. En vanaf vrijdag verandert Sloten, maar ook de regio Gaasterland, in een bijzondere openluchtgalerie. Want maar liefst 33 beschilderde olifanten die maken deel uit van de internationale Elephant Parade. Allemaal olifanten.
0: Lekker blijven luisteren. Na het nieuws van 9 uur zijn we er weer. Dit zijn The Cure. Boys Don't Cry. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
1: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
3: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
1: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, Now and Always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 256, die van 30 en 31 augustus 2026. Leuk dat je luistert naar Afslag Maandag. Zometeen gaan we naar het Abe Schipkop Straatfestival, de TCG-beurs in Jouren en de Elephant Parade Slotan.
5: Wat een drukke week wat dat betreft, met alle evenementen.
4: Ja.
5: Afslag Maandag met de goede muziek voor de nieuwe werkweek. Zometeen Razy, Lay Your Love on Me. Hoor je naar Whitesnake? Here I go again.

0: Bijna 10 minuten over het 9. Afslag maandag. Crazy. Ja. En we gaan naar de feesten en partijen voor de komende week.
1: Ja, Sint-Johannes en Rosterhouden die staan zaterdag 5 september volledig in het teken van het AB Shipkop Straatfestival. Verspreid over 15 podia zijn optredens die van bands, artiesten, orkesten, zanggroepen, theatergezelschappen. Enfin, er is veel te doen. Het programma varieert van blues en Friese muziek tot theater, acrobatiek en optredens van basisschoolleerlingen uit beide dorpen. Onder andere meer Roots in Blues, Four Roses, Flower Power, Jeugdorkest Excelsior uit Oosterhoulen, Grientje Kinsma, Orne de Jong, Julian, Zanne M en theatergezelschap Nochtans en Willen zijn van de partij. De dag die wordt afgesloten met een feestavond op de Dorpsvinnen met live muziek van Rouser en DJ Rootboy.
0: DJ Rootboy is in the house.
1: Hij wel.
0: Dan gaan we naar de TCG-beurs.
1: De TCG.
0: Oh, TGG.
1: Ja, het is Training Card Game.
0: Oh, staat er daarvoor?
1: Jazeker.
0: Dus dat zijn de Pokémon-kaarten.
1: Ja.
0: Yu-Gi-Oh! Hebben ze het ook over. Ja. Wat is Yu-Gi-Oh! Eigenlijk?
1: Dat was ook zo'n tv-serie van vroeger.
0: Zo'n Japanse televisie? Oké. Ja, dat is allemaal helemaal hot and happening. En die kaarten kosten ook soms duizenden euro's, toch? Als je een hele goede in één hebt.
1: Inmiddels wel, ja. Je kan er wel goud geld mee verdienen.
0: Ongekend. Het is eigenlijk gewoon een keiharde belegging, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou, mocht je van die dingen hebben en je wil ze ruilen, dan kun je dus naar de TGG-beurs. TGG-beurs.
1: Nou, ze hebben belachelijk te maken. Dat is niet de bedoeling. Want het is wel een serieus iets.
0: TGG-beurs. In het Haske in Jouren, dat is deze zaterdag. Dan kun je dus kaarten ruilen, kopen en verkopen. En daarnaast zijn er accessoires en andere verzamelartikelen daar verkrijgbaar. Beurs gaat open om 9:30, duurt tot 16:30. €5 is de entree. Maar heeft u een kind tot en met 4 jaar, dan mag hij of zij gaat dus naar binnen. En de kaarten kun je gewoon aan de deur kopen, hoef je niet online van tevoren te bestellen. Kun je ook betalen met een TGG-kaart.
1: Dat zou allemaal mooi wezen.
0: Ja. Een TGG-kaart ter waarde van €5.
1: Zeker. En dan 4 september, dan verandert Sloten en de regio Gaasterland in de bijzondere openluchtgalerie. Maar liefst 33 kleurrijke beschilderde olifanten. Die maken deel uit van de internationale Elephant Parade. 11 beelden zijn te vinden in Sloten, terwijl de overige kunstwerken verspreid staan door de hele regio. Bezoekers die kunnen de olifanten ontdekken via wandel, fiets, auto en zelfs de vaarroutes. De Elephant Parade die stond in 2006. Ontstond hij nadat initiatiefnemer Mark Spitz, zou de familie wezen van Frits Spitz, je weet het niet, in Thailand een jonge olifant ontmoette en daardoor de landmijn een voorpoot had verloren. En sindsdien vraagt het project wereldwijd aandacht voor de bescherming van de bedreigde Aziatische olifant. Een deel van de opbrengsten die gaan naar de natuur- en dierenwelzijnsprojecten. De tentoonstelling is een initiatief van de ondernemersvereniging Sloten en aanjagers Sletten me maar in het kader van 600 jaar stadsrechten van Sloten. De Elephant Parade is van 4 september tot en met 25 oktober dagelijks voor niks te bezoeken.
0: Gratuit.
1: Ik ben dol op gratis.
0: Ja. En met een belangrijke boodschap dus.
1: Ook dat nog.
0: Zometeen hebben we nog meer feesten en partijen.
1: Ja, feestweek Koudum staat erop. The Night of the Beans, zeepkistenrace natuurlijk. En van rock tot rollfestival.
0: Zometeen na Nelly Furtado. Powerless. Say what you want.

0: tie your mother down.
1: Lekker.
0: Wij gaan stiekem even buiten de gemeentegrenzen van de gemeente De Vries. Maar we gaan naar Koudemens, zometeen naar Heerenveen. Want ook buiten de regio gebeuren wel eens wat dingetjes. Waarvan je denkt, oh, leuk om naartoe te gaan.
1: Ja, we gaan even naar Koudem. Daar is de feestweek. Begint namelijk op zaterdag 5 september. Om 1 uur, dat is met een officiële opening op de nieuwe locatie, namelijk het Dobberterrein. En voor kinderen is er een timmerdorp dat plaatsvindt op 5, 7 en 8 september. Kinderen uit groep 4 tot en met 8 die bouwen in groepjes hun eigen creaties. Op dinsdag beoordeelt de jury de bouwwerken. Vanaf 4 uur daar zijn de bewoners welkom, of inwoners welkom, met, in ieder geval om die resultaten te bekijken, waarna om 4:30 de prijsuitreiking gaat plaatsvinden.
0: En zaterdagavond, dan is ook meteen een van de hoogtepunten, namelijk de Night of the Bienses. Het thema van het jaar is Sjongend de Tjerke Uut. Muzikant uit Koudem en omgeving, die brengt dan allemaal bekende nummers die passen binnen dit knipoogthema. Van K3 tot de Beach Boys, het repertoire is breed en verrassend. Dus kom allen is hun oproep. Vanaf 8 uur kosten €10.
1: En dan zondag 6 september, dan verandert de haven van Koudem in een raceparcours voor de jaarlijkse zeepkistenrace. Vanaf 2 uur dan gaan de deelnemers in verschillende categorieën op baan met de zelfgebouwde zeepkisten. En naast de snelheid let de jury ook op de originaliteit, het ontwerp en de uitstraling. Wil je inschrijven? Dan kan dat via feestweekkoude.nl. Na afloop van de wedstrijd gaat het feest verder met karaokeavond bij Spoorzicht.
0: Het is maar goed dat we dat niet op de radio gaan uitzenden.
1: Ik ben dol op karaoke.
0: Ja, het is wel heel gezellig.
1: Ik wil dat ooit eens een keer doen.
0: Totdat de buren het vervelend beginnen.
1: Totdat de buren het vervelend vinden, ja.
0: Dan gaan we naar het Van Rock tot Roll Festival in Heerenveen. De Nieuwstraat in Heerenveen die vormt zaterdag het decor voor de 15e editie van dit festival. Vanaf 6 uur 's avonds tot de klok van 1 uur 's nachts optredens van The Four Roses, Junkyard Dogs en Lucas. The Four Roses die brengt bekende pop- en rockcovers van onder meer The Cranberries, Bon Jovi, Kings of Leon, Harry Styles en Maneskin. Junkyard Dogs die speelt allemaal stevige rockklassiekers van onder andere ZZ Top, Queen, AC/DC en Mother's Finest. En Lucas die sluit af met hardrocknummers van bands als The Foo Fighters, Volbeat, Motorhead en Pearl Jam. En dan tussendoor komt Heavy P nog langs.
1: Nou, DJ Heavy P. Misschien leuk om straks wat van Queen te gaan draaien.
0: Ja, we kunnen nog iets van Queen gaan draaien.
1: Nee, we hebben al gedaan.
0: We kunnen ook AC/DC kiezen.
1: Dat is ook leuk. ZZ Top ook. Ja.
0: Maar in ieder geval, als je van die muziek houdt, kun je daar dus zaterdagavond heen.
1: Wat kost dat?
0: Gratis. Gratis entree.
1: Oké. Okay. De band is ook stil geworden.
0: Ja. Leren, maar ze moeten een beetje rustig aan doen, want we gaan naar de volgende plaat van dit
1: raam. Ja, laat ik ga eens even aankondigen dat we straks nog aan het weerbericht gaan. En zoals je zei, het is een enorme mengelmoes. Dus ik hoop dat we daar nog wat moois uit weten te pompen.
0: Nou, we gaan het zo meteen mee maken.
1: Nou, daar komt de band weer.
0: Ja, snel weg. Snel naar de Supreme's.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: was de ILO. Living Thing.
1: Wij kijken naar de hygrometer. Heet dat ding een hygrometer? Nee, de barometer. Ik denk gewoon wel zeggen. Nou, de hygrometer is de vochtigheid. Die wil ik ook wel zeggen.
2: Nee, 78%. Nee, is niet nodig. En, de luchtdruk is ook niet nodig.
1: 1009 is
2: niet nodig.
1: Nee?
2: Nee.
1: Dat is toch wel interessant feitje.
3: Radio Spallenburg. Weerbericht.
1: Verdere details Erik de Boer.
2: Maandagochtend kunnen we buien verwachten en daarbij is de kans op een klap onweer. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die maakt het herfstachtig weerbeeld helemaal compleet. Langs de IJsselmeer is de wind krachtig tot hard en met windstoten tot 65 km per uur. De temperatuur ligt rond de 17 graden en tijdens buien dat temperatuur een paar graden. Maandagmiddag trekken buien over het land, lokaal met onweer. Wanneer het een tijdje droog is, dan kan de zon even doorbreken. Er staat een matige tot vrij krachtige en vlagerige wind uit het zuidwesten tot westen. En langs het IJsselmeer waait het krachtig, het wordt 18 graden. Maandagavond neemt het aantal buien af en wordt het ook flink minder fel. De wind is matig en de temperatuur die daalt naar 16 graden. In de nacht naar dinsdag komen bij ons in Friesland nog enkele buien voor. In de binnenlandse en droge periodes met lokale wat buitjes. Af en toe klaart het op en de minima liggen rond de 15 graden in onze regio. En lokaal kunnen ook nog wat mistbanken ontstaan. Dinsdag dan is het in de ochtend droog met wolkenvelden en wat zon. In de middag zijn veel zonnige perioden. Blijft droog, het wordt ongeveer 20 graden en er staat een matige westenwind. Dan de avond gaat op meer plaatsen de zon wat even schijnen. Het is dan heerlijk weer, maar de zon die gaat snel onder. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Het is namelijk ook wat frisser. In de nacht naar woensdag dan daalt temperatuur in het binnenland naar 11 tot 14 graden. Aan zee is de graad of 17. Woensdag ontstaan in het noorden en westen enkele lichte buien. In het zuiden en oosten is het overwegend droog met in de ochtend enkele mistbanken en in de middag lokaal een bui. Af en toe schijnt de zon en het wordt 20 tot 22 graden bij een matige zuid westenwind. Aan de zee is de wind vrij krachtig. Donderdag dan is er vrij veel bewolking met van tijd tot... Joei, dat is zo'n voorbekker is het.
1: Tijd tot tijd.
2: Van tijd tot tijd wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Vrijdag wisselvallig. Wolkenvelden, enkele buien, tussendoor wat zon. Bij een overwegend matige westenwind wordt het 21 graden. En het weekend, dan blijft de wind westelijk. En dus kunnen we nog wat buitjes gaan verwachten vanaf de Noordzee. Maar de droge periode die overheersen en het is ook ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden.
1: Ik vind de avonden ook nog zo warm. Ook nog steeds 17, 18 graden momenteel.
2: Nog wel.
1: Half 10 s'avonds.
2: Nog wel.
1: Dan is de zon al een uur onder en dan is het nog steeds warm.
2: Nog wel.
1: Nog wel, ja.
2: Nog wel.
1: Ja, denk, zal er een horrorwinter komen?
2: Nee, maar ik denk dat het wel lekker wordt. Het mag voor mij wel een paar graden vriezen.
1: Nu al?
2: Nee, straks.
1: Oh, straks.
2: Jij hebt over de winter nu.
1: Ja, dat is waar. Wij gaan door.
2: Ja, Amstel Live in de kroeg gaan we het straks over hebben. Een koffieochtend met Irene of in
1: nee,
2: Irene.
1: In het dorpshuis van Wiekel is
2: ja, dat snap ik. Maar voor de luisteraars even een spannend momentje. Die denken van, hé, we gaan koffie drinken bij Irene.
1: Koffie drinken.
2: Bij Irene Moors. Just Right in Lemmer, Jan de Vries in Heerenveen. Een lezing van Eshan Momentzada en Swim to Fight Cancer. Dat allemaal zometeen.
1: Na de muziek van Ben Kramer.

0: Bruno Mars en Treasure op Radio Spannenburg. Daarvoor de Dance Hall Days van Wang Chang.
1: Wang Chang.
2: Wang Chang.
0: Wij gaan naar de uitgangstips voor de komende week.
1: Ja, donderdag 3 september doet het nieuwe concert Amstel Live in de kroeg Jouwre aan. In Café de Stam aan het Douwe Egbertsplein 3. Komen de sfeer van de Bruine Kroeg en live muziek samen. De deuren openen om 6 uur. Het live programma begint om 8 uur.
0: Dan gaan we naar Dorpshuis Irene in Wickel. Dinsdag 1 september is daar de koffieochtend. Die begint om 9:30. En de gastspreker van deze keer, dat is Heidi van Buurtzorg op Paard.
1: Heidi.
0: Hey, Heidi ho. Bezoekers zijn welkom voor een informatieve ochtend. Onder het genot van een kop koffie dus. Want ja, anders was het geen koffieochtend.
1: Ja, en de informatie Just Right die treedt op zaterdag 5 september om 3 uur op in Cirque on the Dock in Lemmer. Trio bestaat uit Jacobien en Simone op zang en Roel op gitaar. Sinds 2019 brengen zij de bekende nummers in een eigen akoestische stijl. Op het repertoire staan onder andere liedjes van Sting, Bluff, Clouseau, Stevie Wonder, Bertolf, Fleetwood Mac, Doe Maar en The Beatles. Door hun eigen arrangementen geven ze ook bekende nummers een nieuw geluid.
0: Ja. De Britse singer-songwriter Jan de Vries die verzorgt woensdag een muzikaal optreden in het Senior Café in de bibliotheek van Heerenveen. Jan de Vries die schrijft en zingt in het Bils. Met persoonlijke teksten, warme melodieën en gitaarbegeleiding weet hij veel luisteraars te raken. De muzikant die bracht in 2013 het album Sieleroersel uit en won in 2022 de Beeldse Cultuurprijs. Om te optreden begint om 10 uur in Heerenveen, dus de bibliotheek daar toegang 2 euro.
1: In de bibliotheek van Jouwre, daar is woensdag 2 september een biepcafé met Eshan Momenzada. De bijeenkomst begint om 10:30 ochtends. Eshan die vluchtte als kind met zijn familie uit Afghanistan. Na een reis van ongeveer 6 jaar via onder andere Pakistan en Oekraïne kwam het gezin in Nederland terecht. Tegenwoordig is hij eigenaar van Sportstal Kicks Sports in Oude Haske en tijdens de lezing vertelt hij over vluchten, opnieuw beginnen, doorzetten en kansen benutten. Kickboksen speelde daarbij altijd een belangrijke rol. Toegang kost je niks, aanmelden is niet mogelijk. Belangstellenden wordt geadviseerd gewoon op tijd aanwezig te zijn, want het aantal plaatsen beperkt en vol is vol en dan bent u buiten de lul.
0: Nou, zo is dat. En de laatste, zondag 6 september, dan vindt het evenement Swim to Fight Cancer Heerenveen plaats. Dat is bij het recreatiegebied De Heide. 'S Middags om 2 uur begint die zwemtocht en deelnemers die laten zich sponsoren door familie, vrienden, collega's of hun buren om geld in te zamelen. En de opbrengst die komt volledig ten goede aan onderzoek naar kanker met als doel een toekomst waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn.
1: Klopt. We hebben een verhuisberichtje. Want we hebben een nieuw e-mailadres. Niet meer info@radiospannenburg.nl gebruiken. Maar pas het allemaal even aan naar nieuws@rtvspannenburg.nl. Nogmaals, nieuws@rtvspannenburg.nl. Daar kunnen al die berichten heen. Tips, nieuws, alles.
0: En wat nou als ik dwars ben en ik mail toch naar info?
1: Ja, dan komt die alsnog bij ons terecht. Maar binnenkort gaat het een keer gebeuren dat hij uitgaat.
0: Nokkie.
1: Dus nieuws@rtvspannenburg.nl, daar komt hij aan.
0: Ja. Over 14 minuten dan slaat de klok 10 uur. En dat betekent dat het nu tijd is geworden voor het leukste kwartier van de Nederlandse radio. Met zometeen de uitsmuiter en bonusmateriaal. Die Deutsche Polka. Die
1: komt eraan. En download de app.
0: Nou, het leukste kwartier van de Nederlandse radio met de Bellstars nu.
3: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

0: Daft Punk, One More Time. Hebben die lui ooit wel eens hun helm afgezet? Is wel zo?
1: Nee, volgens mij. Nou, ik weet het niet.
0: Ik vraag mijn hart op af.
1: Toen zij eens een keer uit elkaar gingen. Hij is in een videoclip toen die helm een keer afgedaan. Maar het voor mij was niet echt volledig in beeld. Ik weet het niet 100% zeker.
0: Nee.
1: Nee, volgens mij niet.
0: Nee. Zo, goedendag even. Hier is het stichtelijk woord, Erik de Boer.
1: Ja, heb je nou zelf voor dit programma kun je mailen. nieuws@rtvspannenburg.nl. Heb je nooit gemist, dan is dat een enorme...
2: Schande!
0: .nl.
1: Dan is dat een enorme schande.nl. Je kunt al 4 weken dat auto luisteren of iedere maandagochtend tussen 8 en 10 op Zwart en Brazil.
0: Wat zeg jij?
1: Ja, precies. We hebben
0: 4 weken.
1: Ja, 4 weken.
0: Ja, we moeten inderdaad door.
1: Ja, dan is dat een enorme schande.nl. Je kunt het 4 weken dat auto terugluisteren aan ze iedere maandag op Spannenburg.
0: Ja,
1: precies.
0: Wij gaan naar de uitsmijter, de plaat om de nieuwe week goed mee te beginnen. Of eigenlijk om de zomer mee af te sluiten. Want ik heb nog een zomerplaatje gevonden. Erik die heeft de playlisten voor volgende week al klaarstaan. En de zomerplaten gaan wij van afscheid nemen. En terecht trouwens.
1: Ik heb de zomerplaten uitgeschakeld. Ja. Die zijn er volgend jaar weer.
0: Volgend jaar gaan we weer van start.
1: De eerstvolgende playlistaanpassing is met kerst.
0: Mooi, dan kunnen we die op de agenda zetten. En de afsluitende zomerplaat, dat is de uitsmijter van deze week. Dat is de Under the Mango Tree van de Mango Kings.
1: Ja.
0: Nou, ik dacht, dat is wel even lach om even eens een keertje te...
1: Dat is leuk, ja.
0: En die Meijerhofne, wenn die Bayern feiern, dat ruimt ook nog. Dat is die Ausschmeiter.
1: Die Ausschmeiter.
0: Ja. Cool. Nou, en maak er een mooie week van. Volgende week zijn wij er weer aan Houderij op Spannenburg.
1: Hou meer, hou maar.
0: Ja. Oh, dit is toch lekker.
1: Ja, tot volgende week. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Greensalesmall.nl. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contact.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Olvoeren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekeren zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Dolvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ien Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6:00 vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11:00 vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

0: Alle dagen die muziek. Radio Spannenburg. Met de non-stop muziekmix van de Frieske Marne.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: is in het kor op zich zo.
1: In het koor. Woon haast de soundmix, joh.
0: Ken alle Presley-nummers uit mijn kop.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Resalesmall.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die die hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12.

lêste nijs uit de Fryske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijnt te wonen om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

Radio Spannenburg is actief op YouTube. Sjoeg naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterschelde-kering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uws Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

het werk net kreeg. Zij mocht het werk verzetten, het gaspedaal indrukken. Mocht enkel op de kar zitten, als hier ik hiel het werken. Ik koelde net genoeg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Waarom in de Tijd.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taat verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben en welches motief der taat zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: Wij hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

op 96.4 en 106.0 FM. Radio Spannenburg.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: De beste muziek in Friesland, juist op Radio Spannenburg.
1: Wat was de matter, zeg je? Zoek dan eerst naar jezelf.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongje om 9 uur.

0: Voor Stovitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.
1: Radio Spannenburg. Vlieg met me mee naar de regenboog!

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denk je in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sieroeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Wat we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De een is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Olvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

nou een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

en eigen zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8 uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrieën. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.